Nee, die scannen me zoals aan het deel aan. Ik hier hem, Mimi, ik hier hem. Daarom lekker weer een podcast in je hazen, jongen.